bizar, wat is er? Heb je een probleem? Ik help je er zo overheen. Ik zeg dan, kijk naar de mensen hier. En kijk goed, wie heeft nou echt plezier? Want waarom zingt er dan niemand mee met de liedjes?

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groot Aandacht.
3: De hartstikke van de industrie.
2: Groot Aandacht. Terug van weg geweest.

0: baby.
1: Ja, baby. Papi Sanchez hoorde je met Dilemma. Ik zeg goedemorgen, het is maandag geworden. Welkom bij dit ochtend Radio Vuitton voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtendprogramma op deze maandagmorgen. Het is alweer het begin van de week. Ja, dus we moeten er weer een week wat van zien te maken. Nou ja, in de gemeente Goeree Overflakkee is al een tijdje geharrewar over hoe echtparen die 60 jaar getrouwd zijn in het zonnetje gezet kunnen worden. Ja, de burgemeester die daar zeg maar de scepter zwaait, Ada Groteboer Dubbelman van het CDA, is namelijk gestopt de echtparen te bezoeken. Alleen een felicitatiekaartje sturen, dat vindt de gemeenteraad ook weer onvoldoende. Ja, met de agenda's die vollopen van de burgemeesters en ook de wethouders is er volgens de burgemeester daar geen tijd meer om langs te gaan bij de diamanten echtparen. Ja, mensen worden in de toekomst steeds ouder en dan blijft er helemaal geen tijd meer over voor andere dingen, zo zegt de burgemeester. Ja, ze vraagt ook de gemeenteraadsleden om haar taak over te nemen. Nou ja, de nieuwe coalitie die heeft hiervoor ook een voorstel ingediend. Ja, nou, er wordt wel negatief gereageerd op het voorstel. Het wordt over de schutting gegooid, zo klinkt het volgens de regionale omroep. Ja, volgens een raadslid van de SGP, Erwin Guit, die zegt ook dat hij geen goed woord over heeft voor het plan. Hij zegt, ik mag toch hopen dat dit college een paar uurtjes vrijmaakt om deze mensen te bezoeken. Ja, vind ik ook hoor. Jongens, als je 60 jaar getrouwd bent, dan mag je toch wel een bezoekje van de burgemeester verwachten. Hè? Misschien kijk je er zelfs naar uit, hè? Van ja jongens, nog 5 jaar. Dan zijn we 60 jaar getrouwd en dan komt de burgemeester eindelijk. Nou, nog 4 jaar, nog 3 jaar, nog 2 jaar, nog 1 jaar. En dan is het in één keer zover en dan lezen ze in één keer in de krant, de burgemeester komt niet meer langs. Nee, dat zou een beetje een domper zijn, hè, toch? Ja. Goeree Overflakkee is dus niet blij met mensen die 60 jaar getrouwd zijn, want ze hebben er geen tijd meer voor om er langs te gaan. En iedereen wordt toch ouder. Ja, dat is een goed excuus.
2: Je vader maakt wel wat eten, dus ga jij maar zitten, schat.

Fox and Fox en Precious Little Diamonds van even geleden. Hierbij voor de wekker wakker uit de jaren 80 was dat, hè. Een grote jaren 80 hit was dat in de top 40 van toen de tijd, hè. Ja, goedemorgen, mocht je net de radio aanzetten. Dit is voor de wekker wakker op deze maandagochtend. Ja, we zijn vandaag bijna alweer aan het einde van september. 28 september, hè, wel te verstaan, hè. Ja. Even het nieuws van vandaag. Ja, vorig jaar moesten er een schatting 124.000 mensen van 65 jaar of ouder na een val naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Een groot aantal van hen liep zwaar letsel op, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Het Kenniscentrum voor Letselpreventie heeft dat gemeld. Ja, in 2024 werd het aantal nog geschat op 119.000 ouderen. Het Kenniscentrum zegt dat in de afgelopen 10 jaar het aantal valongevallen met ernstige letsel is toegenomen met 16%. Ja, vaak worden er mensen opgenomen die polsbreuken hebben, heupfracturen, maar ook hersenletsel. Ja, vooral in de leeftijdscategorie tussen de 65 en de 74 jaar neemt het letsel op straat toe. Door vallen over bijvoorbeeld tegels, ik noem maar even wat. Gemeente een beetje achterstallig onderhoud heeft gepleegd. Je valt over een tegel, je bent op leeftijd, dan breek je al gauw een heup, hè. Ja. Goed, een nieuw energiecontract afsluiten is duurder geworden. Maar ook huishoudens met een dynamisch contract, die zullen zeker de komende tijd de hogere stroomprijzen voelen. De gemiddelde kale stroomprijs is deze maand namelijk ruim 2 keer zo hoog. Ja, van 1 tot en met 25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten gemiddeld 15,14 cent per kilowattuur. Ja, dat is niet mis, zo blijkt uit een analyse. En in dezelfde periode vorig jaar was dat nog de helft. Ja, 7,29 cent. Dus ja, het is fix omhoog gegaan. Goed, het weer vandaag. Ja, het is afgelopen nacht fris geweest, 15 graden. Vandaag zien we een tweedeling. In het noordwesten van het Lage Land en het westen is er veel bewolking en valt er ook af en toe wat regen. Landinwaarts schijnt de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot ongeveer 25 graden in de rest van het land, hè. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker met de nieuwe plaat van Jacques Mees.

De dagtopper voor vandaag. The Music Man en mijn beste maat. Ja, het is vandaag 28 september, de 271ste dag van het jaar alweer. Ja, er volgen nog 94 dagen en dan zitten we al op 31 december. Hè, dus het gaat hard. Ja. Goed, op deze dag is het in 1014, even geleden, Engeland, Zuidwest, Nederland en Vlaanderen noodweer. Er is namelijk een watersnood. Ja, Zeeland dringt zelfs ver het land binnen. In Nederland wordt vooral Walcheren zwaar getroffen. Zo vallen er ook duizenden doden in 1014. Ja, waarschijnlijk is deze overstroming geen stormvloed, maar een tsunami geweest. Maar ja, omdat het zo lang geleden is, weet men niet precies wat het toen was. Want ja, toen werd er ook nog niet echt onderzoek naar gedaan. Hè? Ja, en Duitse militairen die marcheren Antwerpen binnen. Dat gebeurde tijdens de Eerste Wereldoorlog op deze dag in 1914. Ja, en morgen, dan is het de dag van de aartsengel Michael. Ja, het weer van vandaag heeft een voorspellende waarde. Nattigheid voor Michael geeft een koude kerst. En je moet ook opletten of er nog eikels aan de boom zitten. Nou ja, gisteren viel er nog een op mijn kop trouwens, de zaakjes. Ja, vallen de eikels al voor Sint Michael, dan snijdt de winter door lijf en ziel. Ja, Michael Ziel, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja. Dus vandaag, 28 september, is er toch wel weer wat te melden, hè? Zou ik bijna willen zeggen. En dit is de Golden Ewing bij Voor de Wekker Wakker op deze maandag. Lekker rustig beginnen. Going to the one.

0: Jennings en de Blackstone Riders. Willie the Wandering Gypsy. Ja, misschien binnenkort even een interviewtje met deze man. Want ik vind het wel een lekkere country plaat. Lekker rustig. Lekker easy. Ik had al een mail contact gehad vorige week. Dus wie weet wat er van gaat komen. Ja goed, voor de wekker wakker. Op deze maandag, de eerste dag van de week, 28 september. Ja, Nederlandse ziekenhuizen die hebben momenteel last van computerproblemen. Vooral afgelopen weekend. Het programma Citrix, waardoor patiënten hun gegevens niet konden bekijken. Ja, het Cybersecurity Centrum meldt dat er kwetsbaarheden zaten in het Citrix-programma Netscaler. Wat inmiddels al wel opgelost is, zo zeggen ze. Ja, het expertisecentrum had geadviseerd om maatregelen te nemen, zoals het uitschakelen van de systemen. Onder andere het Amphia ziekenhuis in Breda en het Twee Steden ziekenhuis in Tilburg. Die waren door de problemen in Citrix geraakt. Ook het Frisius MC in Leeuwarden had last van de problemen op Citrix. Maar die zijn volgens het ziekenhuis momenteel voorbij. Oké. En de premier en D66-leider Rob Jette heeft op het jubileumcongres een optimistische toon aangeslagen. Hij zei dat zijn kabinet al veel heeft bereikt en nog veel meer kan bereiken als we met een golf van optimisme het land gaan overspoelen. Ja, zo prees hij ook Hans van Mierlo en andere voorgangers. 60 jaar geleden begon hier een partij die zich weigerde neer te leggen bij stilstand. En dat is precies wat D66 nog steeds doet, zo zei D66-leider en premier Rob Jette. Ja, de toespraak werd ook nog verstoord door pro-Palestijnse betogers. Jette toonde begrip voor hen, maar werd uiteindelijk toch korte tijd weggeleid door de coulissen. Ja. En als laatste, twee Filipijnse toeristen zijn afgelopen zondag om het leven gekomen bij een ongeluk op een snelweg naar de Duitse stad München. Slachtoffers waren met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het Oktoberfest. Ja, de Italiaanse bus raakte afgelopen zondag van de weg op de A96. Dat ligt ongeveer 50 kilometer ten westen van München. Ja, het is nog niet duidelijk hoe het kon gebeuren. Twee inzittenden zijn omgekomen en 8 personen zijn zwaar gewond geraakt. Zo meldt de krant daar in de buurt. Ook zijn 22 personen even opgenomen in verband met lichte verwondingen. Ja, in de bus zaten ook personen met de Filipijnse nationaliteit die in Italië woonden. Ja, ze waren onderweg naar München in verband met het Oktoberfest. Ja, ja, die is dus dramatisch afgelopen, die reis. Goed, voor de wekker wakker op deze maandag. Welkom, goedemorgen.
1: Back.

geweest.

0: de mooiste muziek.
1: Radio Groothelder.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groothaaltert.

0: hitkampioen. Enig in zijn soort.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: toys. Allee.
1: Een pareltje uit De Beste Zangers. Miss Montreal met het mooie Doodwind van Stef Bos. En dat allemaal in jouw feel-good uur.
2: She's crazy like a fool.

0: Radio Grootheld. Van Mil Radio.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my god.
3: Hoi, dit is Jan Smit. Je luistert naar...
4: It's kampioen.
5: Als er nog meer was, hoe ik van je houden kon.

hadden ze ontdekt dat hij kon zingen. En dit was het resultaat. Nick Heyman and I Promised Myself bij de hitkampioen. Neem ik je nog eens mee naar een legendarisch nummer van Roger Glover. Dit is Love Is All.

0: kans dat je vanavond met me...
1: Niels de Stadsbader en ik nemer 1. Een man die in de jaren 80 en 90 ook de vrouwenharten liet sneller staan is Michael

0: echte familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: The funniest show on the station.

0: Hitkampioen op je radio met de New Kids on the Block. In de jaren 90 waren ze hyper populair. En kijk wie we hier hebben.
1: Hi, ik ben Sabine Tiels en je luistert naar Erik de

een goede vriendin geworden is van het programma Sabine Tils. En er is meer. Vrienden, helaas, meer kan ik je niet bieden, want dit uur zit er bijna op. Ik heb voor jou wel nog een lekkere uitswinger. Geef maar een draai aan die discobal, want Tavares is erbij gekomen met Heaven Must Be Missing an Angel. Tot de volgende hit.

0: Oh, wat was het toch een heerlijk nummerke. Uit een Hollandse, uit de Hollandse polder, lieve mensen, jawel. Het viertal dat heette ooit in de jaren 70. Champagne. In 1977 maakten ze deze plaat tot een hit. Daar gaat, lekker terug van toen, Valentino.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, nieuwe luisteraars.
2: Hans de Knecht. This is Captain.

En zo stond hij dan opeens op het hoogste podium van Europa, lieve mensen. Jawel. In 1986 was weer de pretfabriek van Captain Jack in dit geval. De driller-instructeur. Hé, wat leuk. Je bent erbij. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. Toen het gras nog groen was. Dit is de Middle of the Road Show.

toch zo leuk een lekkere Franse titel om uit te spreken. Ja, ja. Dat zit allemaal bij de opleiding van een DJ natuurlijk, hè. Comme je te jure, au vie de mer. Het was 1970 voor Mark Helman. Terug op de radio in de Middelste Roadshow. Met zometeen

0: in de periode tussen 1973 en 1981. Björn, Benny, Anna en Frida zeggen we gewoon, hè? Gezellig viertal uit Zweden. De Abba's en Knowing Me, Knowing You.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Je hebt er naar uitgekeken. Wellicht een heel jaar bijna, vrienden. En opeens was het zover. Het werd zomer. En wat voor een zomer. De hele hete.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wasser.
3: Nou, dat sla ik niet af, man.

The Year of the Kid, zo heette de langste plaats. De LP, Long Play, lang speelplaats. Ja, op 33 toeren uiteraard, lieve luistervrienden, toen in 1977. L. Stewart en On the Border. Ook een fan van achter de keuken gedijnen. Kom voorbij, vandaag was het Bonnie. Bonnie Sinclair. Een hele lange zomer. Nou, dat was genieten, nietwaar?

0: mooie speakers. En hij is bovendien een aardige
1: kerel. Ja,
0: echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje.

Ja, het was één familie. Het was Tavares. En, als je dit hoort, dan verlang je er zo terug naar die mooie, gezellige, relaxte jaren 70, zou je denken. Wat een tijd. En gelukkig mensen, als je op mijn generatie bent, dan heb je het meegemaakt. Hoe dat het van Tavares terug op de radio. Er zomaar aangebeld worden. Hij zou zomaar voor je deur staan. De Night Rider. Met zijn leren jasje aan.

0: kan niet zonder.
1: Maar een Italiaans voorbeeld met een heerlijk Italiaans ijsje erbij. Dat was Canyon. Als ik maar bij jou ben. Middle of the Road Show, via de bekende lange palen en digitale kanalen. On the air. Worldwide, ja. We hebben ook nog een way, weet je wel. Een World Wide Web. Mensenlief.

een weekendje. Een weekendje. Een weekendje lekker luieren. Heerlijk luieren. Begint dan op maandag het zware werk weer natuurlijk. Hè. Leven weer volledig richting de vrijdag. Friday on my mind. Dan gaan de Easy Beats. Oh, lieve dames uit het heden. En van het heden. Er zijn enkele dames uit het verleden. Ja. En ze wisten precies hoe het in elkaar zat.

0: met Yes Sir, I Can Boogie. Juist. Baccarat was het. En een van de opvolgers met Sorry, I'm a Lady. Heerlijk. Ik vond het sowieso bijzonder gezellig met jou het afgelopen uur. Ja, voor jezelf ook niet.
1: Peter Vlad.
0: Ja, tuurlijk. En morgen dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Doen we het even over. And

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert. Familie.
3: De mooiste muziek.
4: Radio Groot Aaldert.
5: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groot Aaldert.
6: De hartsafonden en de spreek. Groot Aaldert.
7: Terug van weg geweest.
8: Jenny's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with you.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de lunchbreak met

Het is een heel bijzondere goede maandagmorgen, of maandagmiddag zoals je zelf wenst natuurlijk. En we begonnen deze lekkere maandag met Lost Frequencies en dit allemaal met zijn Rise, Rise, Rise. Van harte welkom in de nieuwe aflevering van de Lunchbreak op maandag. En we zijn er weer tot vrijdag natuurlijk met alles erop en eraan. En we gaan lekkere muziek draaien weer heel de week lang voor jou hier op de radio natuurlijk, op jouw fantastische radiostation. We zijn er als je erbij bent.

Ja, inderdaad, het was eventjes lekker terug in de tijd naar 1970 natuurlijk. En de hoek lekker goed te horen natuurlijk. En dit was muziek van Cleve Bennett en Got to Get You Into My Life. Van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Lunchweek, zoals ik al zei. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Dit is Lily Allen. Ja, inderdaad wel. En It's Not Fair. Nee, ik moet nog een uurtje wachten met eten. Ja. Oh, he treats me with-

Rad en ik zeg dat ook altijd. Het is not fair, dit weekend gaat veel te snel voorbij, inderdaad wel. Maar de beste start van je week, wel, dat heb je hier natuurlijk wel helemaal te goed. Natuurlijk in de lunchbreak tussen 12 en 1, want dan eet iedereen, ja inderdaad wel. Moet ook een klein beetje, hè, een beetje aansterken na het weekend, natuurlijk wel. Muziek van Lily Allen en It's Not Fair.

0: Inderdaad, ja, toch wel een beetje oppassen met die dames natuurlijk. Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Vermoord gewoon iedereen uit die concurrentie. Inderdaad, ja. Concurrentie is moordend, dat zie je ook in de videoclip natuurlijk. Goedemiddag, het is maandag natuurlijk, ik weet het. Ja, we moeten nog met z'n allen een beetje tot onze positieve komen na zo'n weekend. Wel, geen probleem natuurlijk hier met de lunchbreak, want we maken je week weer helemaal goed.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: We sleuren er wel doorheen door die maandag natuurlijk. En hier is Mark Ronson en Valerie samen met Amy Winehouse natuurlijk. Inderdaad wel, onze onvergetelijke song vandaag hier in de lunchbreak.

En dan een grote rit natuurlijk uit 1982 alweer van de mannen van Madness. En dan met hun Our House. Ja, er zijn ook veel mensen die natuurlijk van huis uitwerken tegenwoordig. Ja. Moeten natuurlijk kunnen op een maandag met zoals deze. Straks ook ons heet nieuws van toen natuurlijk. En dat gaat over de vrouw van niemand meer en niemand minder dan Paul Simon. Ja, inderdaad wel. En hun rumoerig hitverleden. Dat hoor je dan straks allemaal wel in het heetste nieuws van toen natuurlijk. Hier is een hele lange versie van Janet Jackson en Together Again.

Ja, inderdaad, in die tijd deden er geruchten dat Michael Jackson en Janet Jackson één en dezelfde persoon waren. Ja, inderdaad, maar ondertussen is dat al onkracht natuurlijk, hè, inderdaad wel. Janet Jackson en Together Again. Ja, natuurlijk wel. We zijn er weer heel de week natuurlijk voor jou hier op de radio. Op jouw fantastische radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week doen we het. En we gaan eens eventjes onze mouwen opslopen. Want de volgende plaat wel, dat vind ik wel een hele lekkere plaat. Inderdaad, een Nederlandstalige plaat. Die nog onze gid heb geweest is in de tijd. En ik heb het allemaal over Fleming. En dit allemaal met zijn automatisch. Hey.

0: Lunch Break, Breaking News Toen.
1: En inderdaad, het is maandagmiddag, lunchbreak, breaking news. Van toen iets over het ijs van 12:30 geworden. Goedemiddag, als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan terug in het ijs naar 2016. Ja, inderdaad, het is ook maandag voor mij natuurlijk, hè. Carrie Fisher, de ex-vrouw van Paul Simon en beroemde actrice Prinses Leia uit Star Wars, overleed in 2016 op 60-jarige leeftijd. Paul Simon schreef zijn nummer Hearts and Bones over hun tumultueuze huwelijk. Hier is Hearts and Bones van Paul Simon.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Goedemorgen inderdaad en hartelijk welkom in deel 2 van de Nieuwsbreak natuurlijk. En onze hit-app voor deze week natuurlijk Jonas Blue en The Age of Desire. Heel de week tot en met vrijdag hoor je hem hier als hit-app natuurlijk. En het is een hele grote hit aan het worden. Mag je zeker van zijn. Hier is Adele. En make you feel. En zo verder natuurlijk. Tot 1 uur ben ik bij jou op de radio.

het rustig beginnen van deel 2 op deze maandagmiddag. En dat was natuurlijk Adele en Make You Feel My Love. Gaan we er wat vaart in steken deze middag? Wel, als dat goed is voor jullie, wel goed voor mij ook natuurlijk. Hier is Sommieux. En hier zijn ze met Multicolor. MUZIEK

0: En dan de ene exit naar de andere natuurlijk hier in de Lunchbreak deze maandagmiddag. Wel, dat was natuurlijk Zombie en het andere werd Multicolored. Fantastisch als je erbij bent natuurlijk en als je nog aan tafel zit, smakelijk eten.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze artiesten van de week, wel, ze komen uit België. Hier is Clouseau met Vonken en Vuur.

Maar inderdaad, een lekkere gewoon van John Fogerty natuurlijk. Samen met zijn mannen. De Clearance Crew, wat een revival, zo noemden ze zichzelf in de tijd. En dit allemaal met hun traveling band hier in de lunchbreak. Ja, we hebben nog een heleboel, nog een plaatje of twee te gaan. En ja, wie vraagt Kees, wel heeft een lang weekend. Morgen is hij terug. Hier is Lady Gaga en Just Dance.

0: Just Dance. Ja, dat hebben we heel het weekend gedaan natuurlijk. Het weekend Duits gedanst, als het ware. De maandagmiddagaflevering van de Lunchbreak, wel, die zit er weer bijna helemaal op natuurlijk. We hebben nog één plaatsje te gaan. En dan is het eind aan onze collega's natuurlijk. Stay tuned, zou ik zeggen. Want er komen nog een heleboel lekkere programma's aan.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Eventjes kijken. Dat zou moeten worden Train. En dit al met een drive-by. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. En morgen weer een nieuwe aflevering natuurlijk. Hier op jouw fantastische radiostation. Tot dan.

Judy Bernal met zijn Cassie Keno vrienden. En zo zijn we meteen wederom beland in een nieuwe start van ons programma. Dit is voor jou de Oud en Nieuw Show. Welkom. Hey!

Deze week kreeg ik een appje van Chris Alphabet. Hij vroeg of ik zijn nieuwe single wilde draaien. Het is een remix van Corrie Konings. Ik zie de zon. Natuurlijk, nou luisteren. Chris Alphabet met Ik zie de zon.

Theo en Marian, twee stemmen die we absoluut kennen dus. Het zijn ook solo-artiesten Theo Diepenbrock en Marian Berger met een leuke meezinger. Hela, kom met me mee. En wat gaan we draaien? Ja, dit is er ook eentje. Ruim 30 jaar schat ik terug in de tijd. Kan ook al langer zijn hoor, want de tijd vliegt voorbij. Voor jou in de Oud en Nieuw Show. Share met I Believe.

Ja, dit was een mooie van Arno Sloot. Sjefken is getrouwd. Ik ga meteen over naar nieuw werk en ook tevens een verzoekje van Mark en Manuela. En het is een liedje van Bart Herman.

Wij zeggen een klassebak van een artiest. Maar dat bewijst hij ook wel met zijn liedjes. De nieuwe draaiden wij van Bart Herman. En dat allemaal voor jou in ons programma van Oud en Nieuw. Laten we daarom nog eens teruggaan naar een oudere parel van de Zweedse formatie ABBA. En beslist kennen jullie deze nog wel. Lay Love on Me.

We gaan er nu eentje draaien van Jamie Dean. We hadden al verwacht dat haar nieuwe single er al was, maar helaas. Maar zo gauw als hier is, draaien we hem natuurlijk in de Oud en Nieuw Show. Nu hebben we gekozen voor Barcelona.

0: Daniel Boon met zijn Beautiful Sunday. En nu ga ik me toch eens even richten tot mijn vrouwtje. Want ik ben eens benieuwd, dus zij houdt ook ontzettend veel van Vlaamstalige muziek. En ook van de muziek van Bobby Prins. Maar ik ben eens benieuwd, ken jij het nummer, Anja, van Bobby Prins van lang geleden? Waarom kom je niet meer bij mij?
1: Nee, dat kan ik zo niet zeggen.
0: Misschien als ik het laat starten dat je het wel gaat kennen, maar het is echt van heel lang geleden. Het is de allereerste opname die hij destijds heeft gemaakt bij jullie in Nederland, in Weert, bij Johnny Hoes. Gaan we er samen naar luisteren?
1: Ja, is het dan het... Ik zit in een cafeetje.
0: Nee, dat is nog later gekomen. Dit is hij. Luister maar eens. Waarom kom je niet meer bij mij? Bobby Prins, met een gouden klassieker.

0: Ik ben dus benieuwd naar jouw reactie, Anja. Ken je het nu?
1: Nee, sorry. Nooit van gehoord. Maar ja, eens moet het de eerste keer zijn, hè?
0: Voilà, het is een hele mooie. Deze Waarom kom je niet meer bij mij? Als beloning voor jou krijg je zo dadelijk van mij een mooie country song.
1: Dat is prima, daar onthoud ik je aan.
0: Oké, we genieten verder van Bobby Prins in deze oud en nieuw show.

Rudolf, bedankt voor deze mooie country single. Ik heb trouwens een verzoekje van ons Roosje. Ze wilde graag voor alle luisteraars Mark Gerritsen. Nou Roosje, bedankt voor je verzoekje. Wij hebben gekozen Mark Gerritsen met Wat is een vriend?

zij Ricky Gordon met een klassieker van Sprusley en zijn onvergetelijke teddybeer. We blijven bij die mooie oudere parels vastroesten in ons programma van Oud en Nieuw. En ik heb vandaag ook eentje meegebracht, uiteraard van Wil Tura. Het Tura-momentje in de Oud en Nieuw show met deze.

0: Ventura. Ach, je kan altijd blijven genieten van die man zijn muziek. Hè? Deze parel was het voor vandaag met vaarwel en tot weerziens. We houden het nog even rustig met Perhaps Love. Een mooie vertaling. En het was ook een hit voor Mieke en Jovali. Soms is liefde.
1: Ik liep eenzaam door de straat, zonder liefde, zonder hoop. Zij had mij die nacht verlaten, ik liep met mijn gevoel te koop. Toen zag ik jou, je keek me aan, nam al mijn twijfels weg.

Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar de Oud en Nieuw Show. En graag tot de volgende. Ik sluit af met een liedje uit 1979. Bye Bye Little Lady van White Star.

We draaien de Willy Sommers, zijn hit Zeven Anjers, Zeven Rozen. Voor vandaag een keer in het Spaans, vrienden. En zo, onze programma van dit muzikaal programma bedoel ik, zit er weer om op, hè. De Oud en Nieuw Show, een uurtje vliegt zo voorbij. Maar we komen heel graag bij jou een volgende keer terug. Nog vele groetjes en een dikke knuffel van ons twee. En tot een volgende Oud en Nieuw. En we sluiten af met een vrolijke song gebracht door Lisa Delbo.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek.
3: Interradio. Menno Dekker.

Ik denk, laten we eens stevig beginnen. Nou, dat hebben we gedaan met Jacqueline Govaert en Overrated uit 2010. Dat is al een tijdje terug, zeg, Dekker. Nou ja, goed, niks aan te doen, hè. We gaan eens eventjes de reggae dansen. Kun je dat? Ik niet in elk geval. Hier is Laid Back met een hit uit 1993. Nee hoor, 10 jaar daarvoor zelfs, 1983. En dan heet het Sunshine Ready, de radio.

0: Ja, dat is een mooie, 1984 van Spandau Ballet en Only When You Leave. Dus ga niet weg bij Dekker Radio, zou ik zeggen. Ik heb mooie Nederlandstalige muziek van Remco en Michelle. Titel, wie weet, misschien.
1: Misschien heeft het niet zo moeten zijn.

Drie achter elkaar beloofd. Gaan we doen ook. Dit is Stephanie Mills met Teddy Pendergrass. Belangrijke artiesten uit Amerika. Two Hearts met een nummer uit 1981. En daarna Hazel and the Thief. I want to own a farm with you.

Grappig, hè? Dit nummer komt van 2 jaar geleden. Had ook 20 jaar geleden kunnen zijn. Maar het is echt nog niet zo oud. Nee, deze wel. Nederlandse groep. The Kick, weet je nog? En een hit uit 2017. Bij Dekker Radio. Titel Mooie Meid.

0: Awemek.
1: Dekker is een specialist in oude meuk.
0: Oude meuk?
1: Ja, dat zei ik al, dames. Steve Winwood en Night Train uit 1981.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, het is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

Zeggen, dit vind ik maar mate hoor, Typhoon. Kan niet alleen. Nou ja, dat doe je toch met een ander, weet ik het. Nee, dat lijkt nergens op eigenlijk, dat nummer. Dit is van de Ozark Mountain Daredevils uit Amerika. En het heet...

Dit noemden ze in de tijd een eenmalige hit. Of ook wel een one time... hoe noemden ze dat eigenlijk? Een one time hit wonder of zoiets. Van de Ozark Mountain Daredevils. En Jackie Blue uit 1975. Dat is al lang geleden, hè? Oude meuk dus bij Dekker Radio.

0: Kijk hoe gekker dat het klonk op de radio, hoe beter dat het scoorde in de hitparades. Een schoon voorbeeld, deze van Babylon Zoo, dat was Spaceman.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

dat zijn zo van die platen die het mooie weer maken op het einde van de jaren 80. Beat International, Don't Be Good To Me. Zometeen goud van oud muziek uit 1968 van de Marbles. Only One Moment. Waar is Josie?

dat zijn zo van die platen die trouwens ouder zijn dan mezelf. 1968, goud van oud in die turbulente show met de Marbles en Only One Woman. Hopelijk had deze man dat ook voor Rod Stewart hebben.

Ja, tot op heden snap je het waarschijnlijk nog altijd niet. I Will Always Love You Forever. Dat was Donna Lewis in die Turbulentje show. En dit is een nieuw geluid van Marshmello en Cameron Whitcomb. Cutting.

0: Ja, kijk, we hoeven het absoluut niet onder stoelen of banken te steken. We zijn een grote fan van Pommelien Thijs, maar ja, kijk, dat was Camille.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Het ligt misschien wel aan de leeftijd, ik weet het niet, maar 1982 was een absolute gouden jaar voor heel wat toppers, zoals deze van de Four Tops, Don't Walk Away. Je hoeft nog niet weg te lopen, want de hits die blijven in jullie richting uitkomen. Mag ik je even voorstellen, dit is het succesverhaal van Cher.

0: Ja, de dame heeft miljoenen gespendeerd aan plastische chirurgie. Dat was nog even Share and Believe.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.
2: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever.

1968 kwam er een album uit, Greatest Hits. En daarop vond je deze, Together We Live, Together We Love. De Golden Earring waren dat met dit singeltje. Dat al in 1967 werd opgenomen. Hè? Hey, van harte welkom ook alweer in deze nieuwe muziekwereld op jouw favoriet radiostation. Hè? Het is de dingen die we hebben, hè. Sole, sole, middle of the road.

Gritty Politi was een Britse popgroep die in 1978 werd opgericht in Leeds. Hun grootste populariteit hebben ze midden jaren 80 bereikt. Hè. En ze zijn bekend van de hits als Absolute. En dat was een nummertje uit hun album uit 1984, Cupid en Psycho 85. Ze hadden het over Would Be Spray Like Aretha Franklin. En deze kennen we allemaal natuurlijk, hè. Lay all your love on me. 10 jaar lang hebben ze de hitsparades veroverd en beheerst. Hier zijn ze, ABBA, in deze aflevering van Muziekweelde op jouw favoriet radiostation. Hartelijk welkom!

Belgische kwaliteit van de wereldklasse. And the Way to Your Heart, je hoort de Soul Sister uit 1988. Een nummer dat je vindt op een album met Takes Two. En Soul Sister, dat waren eigenlijk Paul Michiels en Jan Leijers. Zij waren de stuwende kracht achter de formatie. En tijd voor Duitsstalig werk van Udo Jürgens. Speel Sigan.

1956. Dat is al lang geleden, hè? Shirley and Lee. Muziek en tekst van Leonard Lee. En het nummertje werd door heel wat artiesten op plaat gezet. Dus gecoverd door onder meer Roy Orbison, The Animals en nog zo velen meer. Door naar de jaren 70. Turn the beat around. Hier is muziek van Vicky Sue Robinson. En dit allemaal in Muziekwereld. Op jouw favoriete radiostation. Welkom!

hoe gaat of staat. Je blijft altijd papa's kleine meid. Hè. Faith Gill was dat met haar versie van Daddy's Little Girl uit 1997. Het oorspronkelijke komt uit 1949 van Phil Reagan. En de populairste covers later beroemd gemaakt door de Miles Brothers en Al Martino. Dit was ze, Faith Hill. Door of terug naar 1983 met Wang Chung en Dance All Days. Hier in Muziekwerelden.

Het lied is een bewerking van het nummer La Piccinina van Carlo Butti uit 1939. Er was al een eerdere Nederlandstalige bewerking door Anton Bluffing onder de titel Kleine Herdersjongen. Maar deze werd een hele grote hit voor Mankenelis in 1985. Kleine Jodeljongen, dit is Alizé, moi, Lolita.

0: volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert.
1: Een uur lang. De mooiste hits uit het verleden.
2: Dit is Muziekwilde.
1: Met Dirk van Morem. Bij jouw favoriete radio.

Everybody's Somebody's Fool, een nummer van de Amerikaanse zangeres Connie Francis. Op 7 april 1960 werd het nummer uitgebracht als single en ze bereikte de nummer 1 in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Noorwegen. In Nederland bereikte ze een derde plaats. In Vlaanderen hadden we nog geen hitparade. Hè? Deze stond in de jaren 70 in de hitparades. You're the greatest lover. It is love. Uit hun album With Love.

Zou dat de beruchte Dalida zijn? Ik heb het niet kunnen achterhalen. Ik zing amore. Het is ook al een liedje uit 1959. Hè? Ja, ja, heel ver terug in de tijd. Ik zing amore. En dat was het wat betreft muziekwelden voor deze week. Nog een hele leuke verderzetting van je dag. En we zijn er de volgende keer weer met meer muziek uit het verleden. Onder meer deze. Aswad, Don't Turn Around. Graag tot de volgende hier op jouw favoriete radiostation.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: uit tot een grote ster in Frankrijk. In 1975 scoorde hij met Danser Maintenant een enorme hit. Het was gebaseerd op het bekende nummer Moonlight Serenade van Glenn Miller. Vlug romantiek, een beetje nostalgie en vooral Danser Maintenant.
1: Hier zijn ze dan. De Muzikale Parels met Stef Tielemans.
0: Zet het volume maar wat hoger, want we nemen je mee op een muzikale reis terug naar de vorige eeuw. Van grote klassiekers tot vergeten pareltjes, van herkenbare hits tot nummers waarvan je denkt, oh ja, die heb ik al lang niet meer gehoord. Straks komt Christophe van Dam langs met Hitstory. We hebben een vinylplaat van op onze platendraaier en een one-hit wonder.

0: jaren 60 met deze Nederlandstalige plaat van Boudewijn de Groot maakte hij samen met Ellie Mieman en Prikkebeen. En ik ben alweer eens gaan neuzen in mijn privé vinyl platencollectie.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 26 september 1970. Lola is een nummer dat werd geschreven door Ray Davies. En het groeide uit tot een van de grootste hits van de Kinks. Lola vertelt een opvallend verhaal dat destijds veel aandacht kreeg. Het nummer werd opgenomen in 1970 en verscheen op een succesvol album. Het stond 3 weken op nummer 1. De band kende al succes, maar dit nummer gaf hen extra bekendheid. De herkenbare sound en teksten maakten het uniek. Het nummer blijft een klassieker binnen de rockgeschiedenis en Lola wordt nog steeds vaak gedraaid op de radio. Het is een tijdloze hit met een bijzonder verhaal.
1: Dit is een 70s vinylparel.

dergelijke, maar wat minder bekende parel uit de jaren 80 met die typische synthesizer klanken en dansbare beat. De look was dat. En I am the beat. Laten we nog even teruggaan nu naar die

jaren 70 een populaire zanger en ook acteur. Vooral bekend om zijn romantische chansons. Met zijn warme stem en die typische Franse sound wist hij heel wat harten te veroveren. Trop belle pour rester seul, dat is een vleugje romantiek, een flinke dosis nostalgie. Dat is precies de sfeer die wij hier zoeken in de muzikale parels. Christophe Van Dam is aangekomen in de studio, zometeen Hit Story. Het gaat over de groep Guess Who. Maar eerst gaan we luisteren naar deze 80s klassieker van Ivan. Dit is Photo Novella.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De Canadese band Guess Who had al succes geboekt met These Eyes en No Time, maar met hun hit American Woman in 1970 schakelde de Guess Who een versnelling hoger. De beroemde gitaarriff ontstond spontaan tijdens een concert toen Backman zijn gitaar opnieuw stemde na een gebroken snaar. De song kreeg een rauwere rocksound dan eerdere singles van de band en werd vaak gezien als een kritische knipoog richting de Amerikaanse samenleving en Vietnamoorlog. In Amerika schreef de Guess Who geschiedenis. American Woman werd daar namelijk de eerste nummer 1 hit van een Canadese band. En daar bleef het niet bij. Er werden meer dan 1 miljoen singles van verkocht en leverde de Guess Who ook goud op. In hun thuisland zelfs dubbel platina.

0: Dankjewel, Christophe Van Dam, voor alweer een verhaaltje achter deze plaat van Guess Who en American Woman.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels. 1 uur vol met muzikale nostalgie.

waren met velen Earth, Wind and Fire, plaat uit 1981. En Love Goes On hier bij de muzikale parels. Zometeen onze one hit.

0: terug naar
1: 1985. Obsession van Animotion. Die werd een gigantische hit in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De band ontstond in Californië en hun debuutsingle werd ook gebruikt in de film A Night in Heaven. De lage landen brak het nummer nauwelijks door, maar internationaal blijft het het kenmerk van de 80s synth-pop anthems.
0: Een one-hit wonder.

0: Yes, haal me vast, want ik val.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: En daarvoor gaan we nog eens naar 1979. Ik weet niet of je deze nog herinnert. Dit is Hot Summer Nights van de groep Night.

0: Kim Carnes, die we kennen van haar Bette Davis Eyes als grootste hitsingle. Dit was ze met More Love.
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Dankjewel om te luisteren. Volgende week dan doen we het graag terug opnieuw. 1 uur lang zoeken naar de mooiste muziek uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met een discoplaat uit de 80's. If You Can Dance, dit is Slimline. Tot volgende week.

0: Greenfield en Cook met hun laatste top 40 hitte. Dat was Far Too Late. Met deze mooie binnenkomer heet ik je van harte welkom bij een nieuwe en zeer zeker gevarieerde aflevering van de jaren 70. In het tweede uur 5 uit de top 10 van. We maken dan ook bekend wat de nieuwe albums zijn. En we hebben daar een muzikale connectie. En in het eerste uur ook een muzikale connectie. Een van A naar B. En we hebben twee hele mooie albums. The Crossroads en Alotta Amelique. En we hebben Stevie Wonder met Full Fingerness. First finale. Nou, ik hoop dat ik dat even goed uitspreek. Maar het is een heel mooi album in ieder geval. En we gaan een muzikale connectie leggen. En dat gaan we doen met The Pharaohs. Met hun eerste top 40 hit. Hier is Heaven Must Be Missing an Angel.
1: 1976.

Daryl Hall en John Oates en She's Gone. In 1976 in Amerika was dat de tweede hit en piekte daarop 7. En The Pharrells nam dit nummer ook op, maar dan onder de naam Hardcore Poetry. En dan zijn we beland bij Alota Milik van de Crossroads uit 1973. De zanger van de groep is Bob Krill en ze komen uit San Francisco. In Amerika hadden ze maar liefst 21 hits. Hier is The Ballad of Billy Joe.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Jaren 70.
2: De tijd is rijp voor een gevoelig werkje.

Dixie met een nummer dat geschreven is door George Harrison, Something. En dat was haar tweede top 40 hit in 1970 en piekte daar.

op 11. We gaan kijken in de Billboard Hot 100 hier in de jaren 70. En we gaan naar 1976. Vin Lizzy heeft dan haar tweede en laatste hit in Amerika. De groep die komt uit Dublin en de zanger is Phil Lynott. En een top 77 hit voor Cowboy Song.

Jackson Browne en Redneck Friend. In Amerika in 1973 de derde hit. En piekte daar op 85. En op piano hoorde je Elton John en op de achtergrond Glenn Frey. Zometeen een mooie van A naar B. Maar we gaan eerst even kijken in de tippenraden. Want daar staan ook de nodige nummers die de top 40 niet wisten te halen. Forever and Ever, Requiem. Twee prachtige hits van Slick, de groep van Mitjoer. En de opvolger van Requiem kwam niet in die top 40 terecht. Hier is The Kids, a Punk.

Chicago en Take It On Uptown. En dat was de B-kant van Baby What Big Surprise. In 1977 de 8e hit. En ja, Nederland valt al vol op die rustige nummers van Chicago, want het piekt op 3 in de top 40. En dan zijn we beland bij Full Fillingness First Finale van Stevie Wonder. Album uit 1974, zijn 18e album. Hield op die ons 8 weken vol, piekt op 24. Ja, en het commentaar van de popcritici staat soms haaks op de mening van de fans. Want dit album wordt als teleurstellend beschouwd. Nou, dat vinden wij hier bij de jaren 70 natuurlijk helemaal niet. Ga maar genieten van Heaven is then Zillion Lights Years Away.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Rood Aandert.
3: Met die gezellige plaatjes van toen.
4: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
5: Yes, sir, boy.
6: 1975.

Een heerlijke binnenkomer, de Miami Sound. Casey and the Sunshine Band en Get Down Tonight. En dat was de eerste top 40 hit en piekte op 5. Harry Wayne en Richard Finch, dat waren de mensen die achter Casey and the Sunshine Band staan. En welkom terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. En zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben nog die albums Fullness, first finale van Stevie Wonder en A Lotta Milique van de Grassroots. En aan het eind van dit uur maak ik bekend wat de nieuwe albums zijn. Ga je ook een track van horen. We gaan eerst even een muzikale connectie leggen. En daarvoor gaan we naar 1979. De 11e hit voor Electric Light Orchestra. Hier is Don't Bring Me Down.

0: Groove en Tonight. In 1971 was dat de zesde en laatste hit voor de groep. En de Move zou later overgaan in Electric Light Orchestra.
1: De vijf uit de Duitse top 10 van
0: 27 september 1976.

Het gaat goed met de George Baker Selection in Duitsland op nummer 8, Wild Bird. En dat was de zesde hit en piekte in Duitsland op 7. Zometeen op nummer 5, Jürgen Drews, Ein Bett im Kornfeld. En dat was de derde en eerste top 10 hit en zou op 1 eindigen. Maar we gaan eerst naar nummer 7, de tiende top 10 hit voor Udo Jürgens. En hij was ook nog eens in 1966 de winnaar van het Eurovisie Songfestival voor Oostenrijk met Merci Chérie. Maar hier is Aber bitte, mit Sahne.

0: nummer 4 in Duitsland. Horoscoop van Harpo. De tweede hit en meteen de tweede top 10 hit. Peak top 2. En dat was de opvolger van de nummer 1 hit. Movie Star. We gaan natuurlijk de nummer 1 hit draaien. Maar eerst het overzicht van de top 10 van Duitsland van 27 september 1976. Ricky King met verder op 10. 9. Mickey en Bye Bye Fräulein. En Wild Bird van het George Baker Selection op 8. 7. Abe Bietemitsane van Udo Jurkens en Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee op 6. 5. Ein Bett im Kornfeld van Jürgen Drews. Harpo met Movie Star op 4. In Zaire van Johnny Wakelin op 3. 2. Dancing Queen van ABBA. En wat een succes weer voor Boney M. Dit is de nummer 1. Daddy Cool.
1: She's crazy like a fool.

was de tweede keer dat I Can Get No Satisfaction in de top 40 terechtkwam. In 1970 was dat en piekte toen op 19 en werd in 1965 een nummer 1 hit. In de jaren 70 zijn we beland bij Fulfillingness First Finale van Stevie Wonder. Album uit 1974, zijn 18e album. Staan ook een paar mooie hits op. You Haven't Done Nothing en Boogie on the Reggae Woman. Hier is Bird of Beauty.

Mark Lindsay in 1970 in Amerika zijn vijfde hit. En je kon het horen. Geschreven door Neil Diamond. And the grass won't play no mind. En dan zijn we in de jaren 70 beland bij Alotta Milig van de Grassroots album uit 1973 met de Amerikaanse hit Love is What You Make It. Hier is Luke Bunt Bedoned Touch.

En dat was uit 1971. Blossom Lady van Shocking Blue kreeg daar een mooie tweede plek in de top 40. En dat brengt ons ook alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. Ik hoop dat je hebt genoten. Binnenkort zet ik hem op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee tracks van albums waar ik jou mee ga achterlaten. En dat zijn albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Zometeen Back to Oakland van Tower of Power. Album uit 1974, hun vierde album. En I Got the Job. En we hebben J.J. Cale met Five. En dat is het album uit 1979, zijn vijfde album. En I'll Make Love to You. Bedankt voor het luisteren, een hele fijne dag en graag tot de volgende week.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Is de Music Box met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Music Box beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned. Music. In de Music Box. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

Goedemiddag inderdaad, hè. Wat een begin. Heel bijzondere goede maandagavond. We zijn er weer 2 uur lang natuurlijk hier met de Musicbox op jouw fantastisch radiostation. En we begonnen met Wim Soetaar natuurlijk en dit allemaal met z'n allemaal. Wel, we gaan eens eventjes iets doen dat we nog nooit gedaan hebben in die 6 jaar Musicbox dat het bestaat. Het programma dan toch. En we gaan 2 uur lang lekker...

Nederlandstalige muziek draaien, meezingers als het ware, waar je ook bij mag mee blaren natuurlijk, hier op de radio natuurlijk wel. Liedjes waarvan we zeggen, ja, we kennen ze allemaal wel, maar we hebben ze al lang niet meer gehoord. Wel, ze komen aan je voorbij. Hier is Abel.

inderdaad. We gaan 2 uur lang lekker terug in de tijd met lekkere meezingers uit de tijd natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Abel en onderweg hier in de Musicbox. Van harte welkom, moest je pas afstemmen. 2 uur lang Nederlandstalige muziek op je radio. Ja, laat van je horen wat je ervan vindt natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Laat het maar weten. Dan doen we misschien nog wel eens een keer over natuurlijk. Ja, hier is NSYNC en de vriendschap. Ja, de vriendschapsband. Wel, ja, die is gespannen denk ik. Ja, inderdaad wel.

eraan. Hè. Hey, hey, hey. Het is weer de Musicbox op je radio natuurlijk. Hè. We doen het één keer om de 6 jaar, zouden we kunnen zeggen natuurlijk. 2 uur lang lekker Nederlandstalige muziek om mee te zingen. En mee te blijven natuurlijk. Hè. In Sync hoorde je en de Vriendschapsband. En dit is een heel lekkere. Hier is Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was.

Nou, dan hebben we het eens even over een hele andere boeg gegooid vandaag, deze maandagavond. Moet ook kunnen, denk ik wel. Ja, inderdaad wel. Zo niet, of we zullen wel laat van je horen, zou ik zeggen, via de gekende kanalen. Was muziek van Veldhuis en Kemper en ik wou dat ik jou was en daar in de zetel zat met een lekkere pilsje erbij of een lekker glaasje wijn natuurlijk, ja. En daar past deze song helemaal bij. Hier is Volumia en Afscheid.

inderdaad, ik heb een hele goede gehoorinstructie van een fantastische radiostation natuurlijk. En 24 uur per dag, 7 dagen per week. En je luistert naar de Musicbox op maandagavond. Ja, de maandag die is alweer voorbij natuurlijk. Een klein beetje een feestje vieren. Met alle Nederlandstalige gids dat je kunt meezingen vandaag natuurlijk. En dat was er weer zo eentje natuurlijk. Jeroen van der Boom en Jij bent zo. Iedere maandagavond opnieuw op jouw fantastische radiostation. De Musicbox natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Vandaag alle Nederlandstalige liedjes dat je kunt meezingen. Wel, je hoort ze hier aan je voorbij komen. Hier is het goede doel met een hele lange versie van België.

we kennen ze inderdaad ook van vriendschap natuurlijk. Hè? Ja, ik heb het allemaal over het goede doel natuurlijk met hun Esther leven op Pluto. België, ja. Zou het nog waar zijn na zoveel jaren? Maar ik weet het niet. Durf je me er niet over uitspreken. In ieder geval, je luistert naar de Musicbox hier op jouw maandagavond. En dat zijn de lekkere Nederlandstalige nummers vandaag. Dat je kunt meezingen als je wil. Het mag ook, natuurlijk wel. En je moet je buur maar niet sparen vandaag. Want het zijn allemaal lekkere nummers die aan je voorbij komen. Dat je zegt, lang niet meer gehoord. Ik wil er wel eens eventjes mee zingen. Dat mag allemaal. Hier is het waar is. Beers toe.

die kent eerst niet van de zeezenders van vroeger natuurlijk. Hè. Inderdaad, Jimmy Frey en dit al met zijn Zaragoza. Dat was een eentje voor de luisteraars in de tijd van Radio Miamigo natuurlijk. Veel gedraaid natuurlijk vanaf de Noordzee. We zijn bezig met de Musicbox. 2 uur lang lekkere Nederlandstalige muziekjes dat je kunt meezingen. Je kunt ze allemaal bijna meezingen, denk ik wel. Hè. Ja,

Ja, in de eerste 6 jaar hebben we ze nooit allemaal in 2 uur gedraaid. Maar nu draaien ze allemaal in 2 uur natuurlijk. Speciaal voor jou hier op de radio, op jouw fantastisch radiostation. Hier is Huust Meeuwis en Van Gant. En het is een nacht. Ja, die komt er nog aan natuurlijk, hè? Inderdaad wel.

Ja, dan altijd heeft hij afgespeeld in Brugge en België natuurlijk. Deze song met Guus Meeuwis, met zijn vriendin vroeger. En het is een nacht, ja, zoals geen andere natuurlijk je tegenkomt. Hier is Christophe. En hier is hij met zijn 7 zonden.

gaat je even lekker laten gaan op een maandagavond. Dat mag natuurlijk allemaal hier in de Musicbox natuurlijk. En 2 uur lang de lekkerste Nederlandse meezingers vanavond hier in de Musicbox. Voor het eerst in 6 jaar dat we dat eens uitproberen. Je moet eens, moet het eens laten door je bezinken natuurlijk. En moet je maar eens eventjes zeggen wat je ervan vindt of wat je ervan vond. Je bent altijd van harte welkom natuurlijk met positieve en negatieve commentaren. Hier is Clouseau en de Nobelprijs.

altijd aan het haasje van het plaatje, zoals we zeggen, inderdaad wel Clouseau. En dit allemaal met hun Nobelprijs. Misschien wel een van hun mooiste songs dat ze ooit gebeurd. Maar hier is wat er gebeurd. Jeugd van tegenwoordig.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

Ja, inderdaad. Deze moesten natuurlijk ook nog eventjes lekker bij hier in deel 1 van de Musicbox. Allemaal Nederlandstalig vandaag. En laat van je horen als je het lekker vindt. Wel, laat het maar horen. Of ook als je het niet lekker vindt natuurlijk. Hè. Goed, ik neem afscheid van jullie met deze van Eddie Wally en Valencia. Tot straks voor deel 2.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Is de Music Box met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Music Box beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned. Music. In de Music Box. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.
3: Vlieg me mee naar de regenboog!

Jukebox deze maandagavond. En ja, dank ook aan de mensen natuurlijk voor het nieuws, het weer en dergelijke meer natuurlijk. We begonnen met Paul de Leeuw en dit dan met zijn Metropolitaans Orchestra. En vlieg met me mee naar de regenboog. Nog een uur lang lekker Nederlandstalige muziek waarmee je kunt meezingen zoveel je wil natuurlijk. En inderdaad wel, voor zover dat nog niet gebeurd is. We hebben nog een heleboel lekkere Nederlandstalige plaatjes hier klaarstaan. Tot aan de top van de tijd zijn natuurlijk. En dat allemaal in de Musicbox. Iedere week zijn we er voor jou. Ja, we zijn er meer dan 6 jaar. En dat vieren we eens eventjes met allemaal Nederlandstalige hits natuurlijk. Voor het eerst in het hit gebeuren van de Musicbox. En ja, vinden we heel gezellig natuurlijk dat je erbij bent. Je mag altijd positieve of negatieve reclame en negatieve commentaren geven. Inderdaad wel hier in de Musicbox. Hier is Jasmin en alle meisjes aan de macht.

Weet je genoeg veel te vroeg van ons kinderen gaan natuurlijk. Ik heb het allemaal over Jasmin en alle meisjes aan de macht. Goedenavond, maandagavond. De Musicbox speciaal voor jou. Hier is Super Diesel en Ticket naar de Zon.

Nee, wat is het tijd, hè? Ja, van de Z-Zenders van vroeger in samenwerking met de Music Box hier. En we doen de witterij vandaag. Ja, 2 uur lang lekker Nederlandstalige muziek dat je kunt meezingen. Of waarvan je zegt, ja, deze ken ik ook nog. Ja, dat was een hele leuke. En deze van Louis Neefs en dit allemaal met zijn Laat ons een bloem. En wat gras dat nog groen is. Samen met Gunter Neefs. Ja, zijn zoon. Inderdaad wel. En Toet Stillemans, die heeft nog meegedaan. Hier is het. Louis Neefs en Laat ons een bloem.

En dan en voor deze moesten ze wel eventjes naar het Eurosongfestival, maar ze konden niet gaan, want ja, inderdaad, Nicole die had hoofdkoorts of had ze iets anders wel. Ze konden niet gaan, want Nicole die was ziek, helemaal ziek. Hier zijn de kinderen voor kinderen.

allemaal maar zo eenvoudiger natuurlijk. En zoals bij Kinderen voor Kinderen. En dit allemaal met een onbewoond eiland. Ja, inderdaad wel. Op een onbewoond eiland, wel, daar kom je niemand tegen natuurlijk. Hè. Inderdaad niet. Hier is Huus Meeuwis. En het is een nacht.

je hebt toontje hoger en je hebt natuurlijk het toontje lager ook natuurlijk. En stiekem met je gedanst. Nou, altijd kan je dat ook doen natuurlijk in je gedachten. Stiekem dansen met iemand. Dat kan natuurlijk allemaal. En hier is Jantje Smit en Als de Nacht Verdwijnt.

inderdaad, hè. Lekker weer zingen op een maandagavond. Dat moet natuurlijk kunnen. Je moet je buren niet aantrekken natuurlijk. Zeg gewoon dat je de Musicbox aan het beluisteren bent op je favoriete radiostation. Jantje Smit en Als de Nacht Verdwijnt. En hier is het Goede Doel samen met René Vroger. En dit allemaal met een eigen huis. MUZIEK

wat gaat de tijd nog snel als het leuk is natuurlijk. Hè. Dat was VOF de Kunst en één kopje koffie. Ja, kan er nog wel bij natuurlijk deze maandagavond. Ja, nou. Lekkere meezingers, 2 uur lang hier in de Musicbox deze maandagavond. Voor het eerst in de geschiedenis. 2 uur lang lekkere Nederlandse muziek. En hier is Horky. En dit allemaal met hun Mia.

Muziek van de Belgische formatie natuurlijk, Gorky. En dit allemaal met hun, Mia, inderdaad wel. Mooie naam voor een vrouw natuurlijk ook, hè. Ja, inderdaad wel. Maandagavond, nog tot aan de top van het ijs heen, de Music Box hier op je radio. En dat doen we iedere maandagavond, maar niet iedere maandagavond natuurlijk met Nederlandstalige muziek. Wel, we doen dat een keer helemaal uitzonderlijk, met dat we vandaag jarig zijn als het ware. Hier is Willy Sommers en Laat de zon in je huid.

Kade. Lekkere meezinger als meegevraagd op een maandagavond zoals deze. Willy Sommers en dit allemaal met zijn Laat de zon in je hart. En hier is mama's jasje en één nacht alleen.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

De gepensioenrechten, de eeuwige leeftijd natuurlijk. Hè. Ik heb het allemaal over Bart Kajal en dit allemaal met zijn zeilje voor het eerst. Wel, dan sla je een flater. Ja, inderdaad wel. En als ik even op de klok kijk, wel nog één lekkere song. En dan zit het er weer helemaal op voor vandaag natuurlijk. Bedankt in ieder geval om te luisteren. En graag tot volgende week. Volgende week weer een hele nieuwe normale musicbox natuurlijk. Neem afscheid van jullie met Noordkaap. En ik hou van u. Tot de volgende. Bye bye.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

melodie. Toen ik voor het eerst je zag, die kleine melodie, hoor ik nog iedere dag. En in mijn eenzaamheid komt de herinnering, dat jouw kus als die wals voor mij tot roep verging.

geweest.